0: Welcome to Flu Smet Hopni. Ik zie Irma en Hilda as met me toe. En du was waar in ons hartje? Dort vreet ons. Wie welle waren eva vriendschap voor hier?
1: Dan nu dort waar we nu Joyce hartje. En ons gedanken merken eva waar we zo leven kennen dat we immer reid zijn tom sterven. Hopelijk kost u en ru toe hartje. Ik zie vrouw dat Alvina waren hier as en wel met ons van vriendschap reden. Voor mij is dat zeer wichtig, dat ik wenigstens een goede vriend heb. Is die dat ook zo?
0: Oh ja, zeker. Ik mocht een vriend hebben, tot wem ik persoonlijke zaken zeggen kan. En weiter, die wordt door niet te ander van reden. Dat is wat mij dat dolste gefällt.
1: Ik geloof dat du, Irma, en ik zijn dichter vriend geworden met Joyce. We komen eenmaal de werk hier en er heimtaub, en dan deze programma opnemen, voor die en vele andere vrouwen.
0: Ik leef dat is zo. Wilt wie ons verke zijn en taub spazieren. Dat is neidig, wanneer einer wel wem beter kennen leren. Vandaar hebben we hier twee vrouwen, wat al zeer lang zijn vrienden was. Joyce wordt eerst ons verzeihen over wat vriendschap is, en Alvina wordt ons ihre Gedanken mitteilen, over wo einer die holen kann.

Båret trygg ging en fru en erkinga en vinter en en park. Då vi en oma gåsfeja. Hij sagt att det tjinga tjena hånsje hade. En vad deit hei? Hij trak en port ut sine fup en golf ein van de tjinga deit. Hier wie en man wat zo weinig had. Tjene familie, tjene heim, meis tjene geld. Hij wie welig te geven wat hij had. Hier mocht ik die een persoonlijke geschicht vertellen voor ons dat mal jink. Als wie in Duitsland waren, in een missionsarbeid, deed ons een fortig vielen. Wie hadden ook niet dat geld te tellen. Wie hadden vrienden in Canada, die hadden zich dat een jaar besloten, dat zij woorden allen van dienst, wat zij op ihre formerie woorden hebben, dem Herrn geven. Een dag schreef wie een brief van aan. Zij vroegen aan. Wilt je tjene $3,000 brokken? Wie hebben dat nog evrig van ons verdienst dit jaar? Wie waren zeer überrascht en dankbaar. De Herr had der deutsche Schenk voor ons gezorgd. Dat wir kracht genoeg toen de koortschepen die onze familie velen deed. Als dat niet een goed bijspel wou, waar een leven kan en reid zijn, wat wie hebben op te geven? Nog eenmaal de vrouw. Waar wil wie als Christen leven, dat wie worden immer reid zijn om sterven? Want wie hebben Jezus aangenomen, dan wil wie alles, wat hij ons gegeven heeft, als een geschenk aannemen en dat met andere delen die dat veelt.

Jy leef dan al twee breida op twee vorms, stichthoop, en die krijg trouble aan jou zet. Dit weer nou dem dat sy al 40 jaar je format hadden, en sy hadden gereedschaft getuust, sy hadden zich manchmal uitgeholpen en zo wieder. Aber nu valt dat alle uiteen. Dat fang aan met een klinend misverstandnis, en dat was gerata en gerata, wat schließlich een dag dat ganze ablose deid, doordat dat sy zich einer den anderen uitbrelde, en nodem reden ze nicht miteinander. Einzemorgens put er dat aan bij dem älsten Bruder. Hij mögte der op, en door stunden maan met Homer en Zero, en zeid, ik zeg no arbeid. Hast du vielleicht irgendwas, wat ik doen kon für die? Jo, zei de ältere Bruder, ik heb no arbeid für die. Kijk je mal door even den kleinen River, no Jan Form. Dat is mijn Nova. Dat is sogar mijn jüngere Bruder. Vier week mögte een daum op, zodat de water der je fans rand, en nu jaft dat door dis natten river tussen arm en mi. Hij deed dat met hem trots, en nu wel het jok wat doen. Zitst u den klompe halt op besiedem stal? Het wel hebben dus als mijn tuinbuur, acht zo hoog. Ik wil zijn steden niet meer zijn kennen. De buurmeester zeid, ik verstoel. Wies mi wo de neel zend, en dien gereedschaft hem laag aanmerken, en dan wo ik dien arbeid doen. De ältere Bruder wil den dag nog stort voeren, en zo hopper schwind des Mühmeister de Nähl in dat aller Säge, en dan fuhr er auf. De Arbeiter, de fang an te meten en te zurren en te homre. Kreks is disse twee Bruder nicht vorig worden, so fing wie von der an unserem tagsten Bruder, de met zijn anderen Bruder nicht vorig wordt. Wie sind in Lukas 15, 25 bei 32. Ans Timer von der OS, de himmlische Vorderwel, dat wie ans Hortzelle so entstale, aus sind es.

dit wie dat vandagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dobi seine Wurst? Hierin kost du ook vriend te met hier enlode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

0: Mijn vriend, hast du al lotte jezus die aanscheren? Hij heeft mijn leven veranderd. Door wie mal een tijd wo er geen ziel en geen zin had im leven. En dan nam Jezus mijn leven en zijn hang. En dan wordt alles anders. Door wie een vrede wo ik eerst trudig wier. Wenn ik beduurd zie om wat, dan jeft hij mij vrede. Wie hoppe Emma dat du aanschrijven wordt? Zo'n brief doen aan zeer abmontre.
1: Ik hoop du wirst deze gedanke deze nächste werk behouden. Du hast keine Rate in Beta aus Jesus. Wat immer deine Sünde oder deine Trübel sind, wat du gedoen hast, oder wer du bist, glaub dat Jesus als Rate aus deine Trübels. De schwierigste Umstand kost du mit arm taub durchgehen. Gott hat versproken, dein Leben wird nu eine Grund jet zu verändern, en dort mit Leib in Hoffnung fallen.

Jou lewe het mal twee breide op twee vorms stichthoop en die kreeg trouble aan jou zet. Dit weer nur dem, dat sy al 40 jaar geformat hadde, en sy hadde gereedschaft getuscht, sy hadde sich manchmal uitgeholpen en so wieder. Aber nu fall dat alle nein. Dat fang an met een kleinend Missverständnis, en dat was gerata an gerata, wat schließlich ein Dag dat ganze ablose deid, doran dat sy sich einer den anderen uitbrelde, en nur dem rede sy nicht miteinander. Einzemorgens put er dat an wie dem ältesten Bruder. Hij mögte der op, en door stonden man met Homer en Zero en zei, ik zeg no arbeid. Hast u vielleicht antwoord wat ik doen kon voor die? Jo, zei de eldere broeder, ik heb no arbeid voor die. Tietje mal door even den kleinen river, no Jan Form. Dat is mijn nova, dat is sogar mijn jüngere broeder. Vier week mocht hij een daum op, zodat de water der je fans rand, en nu jaft dat door dis naten river tussen arm en mij. Hij deed dat met hem trots, en nu wil het jouw kwaad doen. Zitst u den klampe halt op besiedem stal? Het wil hebben die zoals mijn tuinbuur, acht zo hoog. Ik wil zijn steden niet meer zijn kennen. De buurmeester zei, ik verstoor. Wees mij wo de neel zijn, en die gereedschaft hem laag maken, en dan wil ik die arbeid doen. De eldere broeder wil den dag nog stad voeren, en zo hopper schwindes buurmeester de neel en dat alle zetje, en dan voer er af. De arbeider, die fang an te meten en te zeuren en te homeren. Kreks is deze twee breider nicht vordig worden, so fing wie van der an unserem tagsten Bruder, der met zijn anderen Bruder nicht vordig wordt. Wie sind in Lukas 15, 25 bei 32. Ans timer van der as, de himmlische Vater wel, dat wie ons hortzelle so entstale, aus sind es.

Wie worden ontvangen door met dat wie den oudsten broeder betrachten. Om dat draag te doen, werven vers 25 tot 28 lezen.

Ek mocht hierin amal ook wat van die heren. Mijn phonenummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren heren.